relatie tussen Christine en haar moeder. Saoirse Ronan speelt de hoofdrol en won de Golden Globe voor beste actrice. Laurie Metcalf werd genomineerd voor haar rol als moeder Marion. Christine, ook wel Lady Bird genoemd, heeft een tumultueuze relatie met haar moeder. Ze droomt ervan te ontsnappen aan haar kleine stad en naar een prestigieuze universiteit aan de Oostkust te gaan. Dit ondanks de financiële beperkingen van haar familie. De film verkent haar laatste jaar op de middelbare school, inclusief vriendschappen, eerste liefdes en zelfontdekking. Plus natuurlijk de relatie tussen moeder en dochter. De soundtrack van de film is van John Bryan. In de wereld van de filmmuziek is John Bryan vooral bekend om zijn samenwerking met regisseur Paul Thomas Anderson. Hiervoor maakte hij de soundtracks voor de films zoals Magnolia uit 1999 en Punch Drunk Love uit 2002. Maar vooral zijn werk aan de soundtrack van Eternal Sunshine of the Spotless Mind uit 2004, geregisseerd door Michel Gondry, leverde hem veel lof op.

0: Christine?
1: Ladybird.
0: Is that your given name?
1: Yeah.
0: Why is it in quote?
1: Well, I gave it to myself. It's given to me by me.
2: Dat was de muziek van John Bryan voor de film Lady Bird. Tot slot gaan we naar de film Call Me By Your Name, geregisseerd door Luca Guadagnino. Dit romantische drama verkent een zomerromance tussen een Italiaanse jongen en een Amerikaan. De rustige zomer wordt verstoord wanneer Oliver, een Amerikaanse student, gespeeld door Armie Hammer, arriveert. Hij zal de zomer bij Elio's familie komen te wonen en te werken als de assistent van Elio's vader. En wat begint als een iets wat ongemakkelijke kennismaking tussen Elio en Oliver groeit al snel uit tot een intense en gepassioneerde romance. Het verhaal ontvouwt zich geleidelijk als Elio en Oliver hun gevoelens voor elkaar verkennen. En dit midden in een prachtige Italiaanse omgeving. Call Me By Your Name is gebaseerd op de gelijknamige roman van André Aciman. De film werd geprezen om zijn cinematografie, regie en de indringende prestaties van de cast. Met name Timothée Chalamet en Armie Hammer. De film ontving talloze prijzen en nominaties, waaronder een Oscar voor het beste bewerkte scenario en een Independent Spirit Award voor Chalamets doorbraakrol. De soundtrack komt van verschillende artiesten, waaronder Safien Stevens en Ryuichi Sakamoto, waar u zo een aantal stukken van gaat horen. We eindigen het programma met een evergreen van John Hartford uit de film Lady Bird. Zijn nummer The Eve of Parting maakt de cirkel rond. De pijn van het verlaten wordt hierin bezongen. En de besproken films gaan natuurlijk alle vier over deze pijn. Marriage Story over de pijn van het scheiden. Minari over de pijn van het verlaten van het vaderland. Lady Bird gaat alweer over het moeten loslaten van je dochter. En de pijn aan het einde van Call Me By Your Name is misschien wel een van de aangrijpendste verlaatscènes uit de recente filmgeschiedenis.

measures of your love.

This Eve of Parting was dat, sorry, van John Hartford uit de film Lady Bird. U heeft geluisterd naar Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Hier is de concertzender met het programma The Sound of Movies, aflevering 107 in de reeks Jazz in de Film. Vandaag de vierde aflevering over de Italiaanse componist Nino Rota. Met dit keer vooral aandacht voor zijn muziek voor de Fellini-film La Dolce Vita uit 1959. U hoort de originele muziek, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara.

In You Were Never Really Here volgt Joe, een getraumatiseerde oorlogsveteraan en voormalig FBI-agent. Hij werkt als een huurling die vermiste meisjes opspoort. Wanneer hij betrokken raakt bij een zaak die dieper en gevaarlijker is dan hij had verwacht, wordt Joe geconfronteerd met zijn eigen demonen uit het verleden. Ondertussen probeert hij een jong meisje te redden uit de klauwen van een corrupt netwerk van machtige figuren. De score van Johnny Greenwood is doordrenkt met dissonante klanken. Het dient ter ondersteuning van de innerlijke worstelingen van het hoofdpersonage, gespeeld door Joaquin Phoenix.

We besluiten deze uitzending over filmmaker Lynn Ramsey met muziek van Jana Winderen uit de film We Need to Talk About Kevin. En dit was dan weer Cinematheque. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst en verdere informatie vindt u op onze website. Met dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur een aflevering van Cinema Tech. En in deze aflevering staat centraal het universum van Fargo. Fargo is geregisseerd en geschreven door Joel en Ethan Coen. En het is een meesterwerk in de wereld van de zwarte comedy en misdaadfilms. De film speelt zich af in het winterse Minnesota en volgt het verhaal van Jerry Lundegaard. Dat is een autoverkoper die wanhopig geld nodig heeft en een plan bedenkt om zijn vrouw te laten ontvoeren, om zo los geld te innen van haar welgestelde vader. De chaos begint wanneer de ontvoering escaleert en de zwangere politiechef Marge Gunderson, gespeeld door Frances McDormand, de zaak begint te onderzoeken. De Coen Brothers staan bekend om een unieke stijl van filmmaken en Fargo is daarop geen uitzondering. Met scherpe dialogen, absurde situaties en donkere humor. Wat Fargo echt onderscheidt is de perfecte balans tussen humor en spanning. De film slaagt erin om zowel grappig als gruwelijk te zijn. Hij werd bovendien geprezen door critici en won verschillende prijzen, waaronder 2 Oscars. De soundtrack van Carter Burwell bestaat uit zorgvuldig gekozen muziek. De kille, winterse sfeer van Minnesota wordt hiermee versterkt. De soundtrack maakt gebruik van minimalistische arrangementen en herhaalde motieven die goed samengaan met de beelden van uitgestrekte sneeuwvlaktes en desolate landschappen.

Met het succes van de film besloten de Coen Brothers en FX Networks om Fargo om te vormen tot een anthologie-serie. Elke serie volgt een nieuw verhaal met nieuwe personages, maar behoudt de unieke sfeer en thema's die de film zo geliefd maakten. De eerste serie, geregisseerd door Noah Hawley, volgt Lorne Melville. Deze meedogenloze huurmoordenaar zet de rustige gemeenschap van Bemidji in Minnesota op zijn kop. Het verhaal draait om de botsing tussen kwaad en goed. De dappere, maar onhandige verzekeringsverkoper Lester Nygaard en de vastberaden politieagent Molly Silverson gaan een haast metafysische strijd aan met Lorne. Net als de film zit de serie vol met onverwachte wendingen, zwarte humor en uitstekende acteerprestaties. Met Billy Bob Thornton als Lorne, Alison Tolman als Molly en Martin Freeman als Lester. De daaropvolgende series volgen allemaal een vergelijkbaar patroon. Elk seizoen heeft een nieuw verhaal en een nieuwe cast, maar blijft trouw aan de geest van de originele film. In de serie wordt de muziek op een andere manier gebruikt om de sfeer te versterken en de thema's van elk seizoen te ondersteunen. De makers van de serie hebben een scala aan muzikale stijlen gebruikt, van dreigende synthesizers tot Americana en folk om de verschillende verhalen en personages te accentueren.

Dat was muziek voor de serie Peaky Blinders van Anna Calvi. We gaan verder met de fantasierijke score van Robert Ouyang Rusli voor Julio Torres' debuutfilm Problemista. Alejandro is een aspirant speelgoedontwerper uit El Salvador. Hij worstelt met zijn ongebruikelijke ideeën en wil die tot leven brengen in New York City. Maar zijn tijd op zijn werkvisum raakt op en een baan als assistent van een grillige paria uit de kunstwereld is zijn enige hoop om in het land te kunnen blijven. De film is een surreëel avontuur door de even verraderlijke werelden van New York City en het Amerikaanse immigratiesysteem. Voor wie nog niet bekend is met Robert Ouyang Rusli, hij is een opkomende artiest gevestigd in Brooklyn, New York, die gestaag aan zijn oeuvre werkt als filmcomponist en opnameartiest. Hij werkt onder de naam Ouyang.

Muziek van Robert Ouyang Rusley voor de film Problemista. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst en verdere informatie zijn te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Beste luisteraars, welkom bij de Sound of Movies. We gaan vandaag een beetje anders dan anders doen, want we horen nu niet aflevering 185, nee, we springen naar aflevering 200. En die gaat over Jill Stein. En waarom? Omdat ze veel heeft geschreven voor de onlangs overleden zangeres en filmster Doris Day. Als filmsterren jong zijn, willen ze vaak zo lang mogelijk jong blijven. Dat levert meer rollen en fans op. Tegenwoordig kun je dat doen door met behulp van botox en plastische chirurgie. Vroeger veranderde je gewoon je geboortedatum. Zo wist niemand precies hoe oud bijvoorbeeld Marlene Dietrich was. En als je heel oud wordt, zou de omgekeerde redenatie logisch zijn. Dat is een teken van de hele sterke. Wees trots op die extra jaren. Nou, zo niet Doris Day. Tot aan haar dood bleef ze volhouden dat ze 2 jaar jonger was dan in werkelijkheid. Niet 97, maar slechts 95. Doris Day overleed op 13 mei als 97-jarige. Ze werd op 3 april 1922 geboren als Doris Mary Ann Kappelhoff. Hij was dus helaas niet van Nederlandse afkomst, zoals wij graag na Audrey Hepburn claimen. Het favoriete buurmeisje was een van de bekendste filmsterren van de jaren 50 en 60. Zelfs wanneer ze als Hitchcock's favoriete blondinne van het moment de hoofdrol speelde in The Man Who Knew Too Much, 1956. In deze thriller zong ze aan de piano ter plekke het liedje Que Sera Sera. Dit Oscar-winnende Whatever Will Be is nu nog steeds een van haar bekendste nummers. Ook het door haar gezongen liedje Secret Love uit de film Calamity Jane won 3 jaar eerder een Oscar. Wie erin slaagt alle songs die ze in films heeft gezongen op te tellen, dan kom je toch wel uit bij 100 titels. Passend bij haar brave imago en uiterlijk zijn haar meeste liedjes zoetgevoiste ballads en optimistische liefdesverklaringen. Doris Day begon echter als 26-jarige, of voor de tienerbladen als 24-jarige, aan het eind van de jaren 40. En ze begon vooral in romantische comedies. Die hadden een nogal ondeugende en wat jazzy insteek. In 1948 speelde ze in Romance on the High Seas van niemand minder dan piratenregisseur Michael Curtis. De film heeft een theater van de lachachtige opzet met veel verstoppertjes spelen in hotels en op een cruiseschip. Het betekende een fantastische binnenkomst voor Doris Day. Het was haar eerste rol en meteen zong ze een liedje dat een Oscar-nominatie kreeg, It's Magic. En dit nummer is geschreven door Julie Stein samen met Sammy Kahn. Eerst hoort u de versie It's Magic die Doris Day in 1947 opnam met George Siravo en his orchestra. Daarna zingt ze de track die rechtstreeks uit de film komen, waarbij de muzikale leiding berust bij Ray Heindorf met het Warner Brothers Studio Orchestra.

Een jaar na Romance on the High Seas in 1949 vervolgt Doris Day haar samenwerking met componist Julie Stein. En dat gebeurt in de filmmusical It's a Great Feeling. Wederom geregisseerd door Michael Curtis, draait het dit keer om een beginnende zangeres die een beroemdheid moet vervangen met alle complicaties van dien. En dan blijkt ze ook nog alleenstaand moeder te zijn. Doris Day zingt opnieuw teksten van Sammy Kahn. Het orkest van Warner Brothers wordt gedirigeerd door Ray Heindorf. De vier nummers van de originele soundtrack worden afgesloten met een opname van It's a Great Feeling. En zij maakte, en zij is Doris Day, dit met de Mellow Man onder orkestrale leiding van John Rarick.

0: can't break it. You're enemy, enemy.
1: You're Getting to Be a Habit with Me, zong Bibi Daniels uit 42nd Street. Verder met muziek van Harry Warren. En we gaan weer terug naar die Gold Diggers waar u net al een stukje van hoorde. Dit keer All Fair in Love and War. Ook uit 1937 dus. Gezongen door Dick Powell, Joan Blondell, Lee Dixon, Rosalind Markey. En wederom begeleid door de United Artists Studio Orchestra.

All's Fair in Love and War. Muziek uit de film Gold Diggers uit 1937. En het slot van dit programma met muziek van Harry Warren. Een song uit It's Great Big World. En die komt uit de film The Harvey Girls uit 1945. Die Harvey Girls, dat waren serveersters van de Harvey Restaurant Keten. En die reizen met de trein, de Atchison, Topeka en Santa Fe trein, naar het westen. En daar ontmoeten ze Susan Bradley en dat is Judy Garland. It's a Great Big World uit The Harvey Girls.

0: It's a Great Big World, zongen ze heel zoet, uit The Harvey Girls. Gezongen door Judy Garland, Virginia O'Brien en Marion Dungas. Er is nog veel meer muziek van Harry Warren. En daarom volgende week weer een programma in deze serie en nog meer muziek van Harry Warren. U luisterde naar The Sound of Movies, een programma dat werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenberg.
1: In vogelvlucht, los van de wereld, op weg naar de verrassende schoonheid van hemelse klanken. Luister naar Pluto om de week op de zaterdag om 10:00 met andere muziek van een andere planeet.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. En in de serie Jazz in de Film aandacht vandaag voor Claude Bolling. Toen de Nouvelle Vague de Franse filmwereld op zijn kop zette, werden niet alleen de speelfilms van de Amerikaanse auteurs herontdekt, maar ook de lachfilms uit de tijd van de zwijgende film. Voor kenners is Buster Keaton altijd een origineler filmmaker geweest dan Charlie Chaplin. Buster Keaton was niet alleen de acteur met een zogenaamde deadpan face. Hij onderging namelijk alle ellende zonder enige emotie in zijn gelaatsuitdrukking, maar was ook een eigenzinnige regisseur die geweldige trucs uitdacht. Zijn films werden begin jaren 60 gerestaureerd en opnieuw in Frankrijk uitgebracht of uitgezonden. Toen dit soort zwijgende films in de jaren 20 in première ging, werden ze in elke bioscoop apart begeleid door een pianist, een orgel of een theaterorkestje. Die speelden dan medleys van populaire klassieke stukken of dansnummers. Het was dus nooit een echte stomme film. Maar toen in 1968 Keaton's belangrijkste film in Parijs ging draaien, vormde dit dé gelegenheid om er een vaste, origineel gecomponeerde score aan te verbinden. Die film heet The Navigator en stamt uit 1924. Componist Claude Bolling werd uitgenodigd een uur muziek te schrijven voor een film waarvan de maker niet meer beschikbaar was om te overleggen over de score. Keaton was namelijk overleden in 1966 op zijn 70ste. Buster Keaton's weduwe, Eleanor, leefde nog wel. Zij gaf haar goedkeuring. The Navigator is de naam van een schip. Twee kleine landjes willen het schip hebben. Buster Keaton speelt een rijke erfgenaam die de dochter van een reder uitnodigt voor een cruise. Hij wil haar een huwelijksaanzoek doen. Wanneer hij wordt afgewezen, komt hij in verwarring op de verkeerde boot terecht, namelijk de Navigator. Wanneer daar toevallig ook zijn beoogde bruid belandt, rollen ze van het ene avontuur in het andere in een geschil tussen twee hebberige landen. Claude Bolling componeerde muziek van begin tot einde. Hij liet zich inspireren door de jazz van Duke Ellington uit de jaren 20. Een ensemble van 20 muzikanten voert de score uit. Een bijzondere rol heeft banjo in het themaatje van de man, wanneer hij toch nog een keer vraagt of ze met hem wil trouwen. Ook de marimba valt op, die onderstreept het gedoe met een houten lichtstoel op dek en komt later met de koperblazers terug wanneer kannibalen het schip aanvallen. De muziek van The Navigator nu, met Claude Bolling zelf als dirigent.

Muziek uit The Navigator. Het opnieuw uitbrengen van The Navigator was een groot succes. De initiatiefnemers, filmverzamelaar Raymond Rohauer en distributeur Jacques Robert brachten daarop in dezelfde opzet de romantische komedie Seven Chances uit. Buster Keaton maakte de film direct na The Navigator in 1925. Het is weer een liefdesgeschiedenis en hij speelt een jonge man die bijna failliet is tot hij een enorme erfenis kan krijgen. De voorwaarde is wel dat hij voor zijn 27ste getrouwd moet zijn. Hij heeft al lang een oogje op een meisje, maar heeft het haar nog nooit laten merken. Keaton opent de film in Technicolor, waarin hij laat zien hoe verlegen de jongen is. Zijn zenuwen worden nog versterkt wanneer de kranten bekend hebben gemaakt hoe rijk hij kan worden. Dan wordt hij achtervolgd door een gillende meute potentiële verloofdes tot aan de kerk. Voor deze centrale scène componeert Bolling een stuk met virtuoos pianospel. Hij noemt het Fiancé en folie. Het wordt populair doordat hij het stuk opneemt in zijn programma voor de concerten met Bolling's Big Band. Hier is Fiancé en folie als eerste van drie thema's uit Seven Chances, gecomponeerd en gedirigeerd weer door Claude Bolling in 1969.

Dit was The Sound of Movies, een programma bij de Concertzender. Vandaag in de serie Jazz in de Film, muziek van Claude Bolling. Samenstelling Kees Hoogenberg, techniek Dirk Winkel.

En bij de Concertzender gaan we verder met een nieuwe aflevering van de Sound of Movies. Je kunt gaan luisteren naar aflevering 134 in de serie Jazz in de Film. Dit keer met filmmuziek van Michel Legrand. We beginnen met twee thema's uit de film L'Amérique insolite uit 1958. En de muziek daaruit wordt gespeeld door het Studio Ensemble.

Met een studio-ensemble begonnen we deze aflevering van The Sound of Movies met twee thema's uit de film L'Amérique insolite, muziek van Michel Legrand. Dat is overigens ook de muziek die we nu gaan beluisteren, namelijk drie thema's uit de film Une femme est une femme uit 1961, met zang van Angela, tekst van Jean-Luc Godard. En wederom hoort u een studio-ensemble.

Een studio-ensemble was dit met drie thema's uit de film Une femme est une femme uit 1961. Filmmuziek van Michel Legrand. We gaan luisteren naar het thema uit de film Les Amoureux de France uit 1963. Daarna vier thema's uit de film Cléo de 5 à 7 en die is uit 1961. De zang is van Corinne Marchand, de teksten van Agnès Varda. En nu hoort het Michel Legrand et son orchestre.

U hoorde zang van Corinne Marchand, de teksten waren van Agnès Varda en u hoorde het Michel Legrand et son orchestre in een uitvoering van Cléo, de 5AZ uit 1961 en daarvoor uit het thema uit de film Les Amoureux de France uit 1963. En dan gaan we verder, nog steeds uiteraard met filmmuziek van Michel Legrand met drie thema's uit de film Lola uit 1960. De zang is van Jacqueline Danot en de tekst is van Agnès Varda. En wederom hoort u een studio-ensemble.

We begonnen deze aflevering van The Sound of Movies met muziek van de Italiaanse componist Piero Umiliani met zijn Cinque Bambole per la Luna d'Agosto, oftewel Five Dolls for an August Moon. Muziek geschreven voor een mystery thriller van Mario Bava uit 1970. U hoorde een studioorkest onder leiding van de componist zelf met zang van I Cantori Moderni di Alessandroni. Dan gaan we luisteren naar lounge muziek, avant la lettre van Piero Umiliani. En dat is muziek uit 1971. Ik heb drie titels: Free Dimension, Truck Driver en Blue Lagoon. Piero Umiliano leidde de band met zichzelf op Moog, Piano Fender en Mexicaanse marimba. Marcello Boschi bespeelt de fluit. U hoort Mario Medana, Dino Piana en Biagio Marullo trombone. Oscar Valdambrini, Al Corvin en Marino di Fulvio trompet. Antonello Vanucchi, Hammond orgel, Franco D'Andrea, piano en clavicord. Carlo Zoffoli, marimba vibrafoon. Sergio Carnini, Lori orgel. Silvano Chimenti en Sergio Coppotelli, gitaar. Maurizio Maggiorana, bas. Giovanni Tommaso, contrabas. Enzo Restucchi en Gigi Monari, drums. En tot besluit Chico Chico, percussie.

En zo heeft u geluisterd naar Lounge Muziek, Avant la Lettre van Piero Umiliani uit 1971. De titels waren Three Dimension Truck Driver en Blue Lagoon. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenburg.

Dit is De Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies, ons filmmuziekprogramma. En vandaag deel 308 alweer in de serie Jazz in de Film over Manuel de Sica. Het is in de filmwereld niet gemakkelijk het kind van een beroemdheid te zijn. Er zijn genoeg voorbeelden van acteurs die bewust onder een andere achternaam dan die van hun ouders willen carrière maken. Op eigen kracht dus. Tussen regisseur Vittorio De Sica en zijn zoon Manuel is dit minder een probleem. Manuel De Sica, geboren in Rome in 1949, is een muzikus pur sang. Hij studeert aan het Conservatorium van Rome, de Academia Santa Cecilia, en geniet van alle connecties die zijn vader, regisseur en acteur, in binnen- en buitenland opdoet. Het is zijn vader Vittorio die Manuel zijn eerste kans biedt op een start in de filmwereld. In 1968 maakt Vittorio De Sica het romantisch drama Amanti met Marcello Mastroianni en Faye Dunaway als een gelegenheidskoppel in een luxe vakantieoord in de Alpen. Zij is een Amerikaans modeontwerpster die het ziekenhuis is ontvlucht waar ze werd behandeld voor een dodelijke ziekte. Ze wil de laatste dagen van haar leven vrij doorbrengen. Op televisie ziet ze een ingenieur die airbags ontwerpt en in raceauto's rijdt. Ze belt hem op om hem uit te nodigen voor een liefdesvakantie. Maar hij mag haar geheim, dat ze sterft, niet te weten komen. Manuel De Sica schrijft dus zijn allereerste filmscore voor zijn vader. Hij is dan 19 jaar. Het resultaat mag er wezen. De Sica, de componist, laveert prachtig tussen dynamische jazz en de langgerekte lounge-muziek van een skioord. Met de zelfverzekerdheid van een onbedorven talent krijgt hij het zelfs gedaan dat de titelsong van de film op tekst van Norman Gimbel wordt gezongen door niemand minder dan Ella Fitzgerald, die tot dan toe nog nooit iets voor een film had gedaan. De song heet A Place for Lovers, naar de titel die voor de buitenlandse verkoop aan de film is verbonden. Om teleurstellingen te voorkomen melden we hier maar meteen dat deze song niet op het verzamelalbum met muziek van Manuel De Sica kon worden opgenomen vanwege speciale auteursrechten. We kunnen dus alleen de instrumentale muziek uitzenden, die is gearrangeerd door Manuel De Sica zelf.

Manuel de Sica maakt een vlotte start in de filmmuziek. In 1972 is hij toe aan zijn 10e score voor de Giallo Sette Scialli di Seta Gialla. Je hoort hier het woord giallo 2 keer voorbij komen. Giallo betekent geel en verwijst naar een subgenre in de Italiaanse cinema die van goedkope, snel gemaakte misdaadfilms met meestal een op schokeffecten verteld verhaaltje. In de stationskiosken werd in Italië dit soort pulpthrillers in een geel kaftje verkocht. Vandaar de naam die voor het hele soort films in de jaren 60 en 70 is gaan gelden. De titel van de tongbreker Sette Scialli di Seta Gialla is zelfs voor Italianen moeilijk uit te spreken. Er staat letterlijk 7 sjaaltjes van gele zijde. Maar in het buitenland wordt de film verkocht als The Crimes of the Black Cat. In het moordmysterie van regisseur Sergio Pastore valt namelijk een hele serie slachtoffers die allemaal zijn gedood door het gif curare dat ze binnen hebben gekregen via de klauwen van een kat. De enige die op het spoor komt van de dader is een componist, maar die heeft de moordenaar alleen gehoord. De componist is namelijk blind. Dit zal een extra leuke opgave zijn geweest voor componist Manuel de Sica. Als leerling van Bruno Maderna verwerkt hij avant-garde technieken in zijn karakterisering van de hoofdpersoon, maar omgeeft hij met de jazz en de dansritmes die in de jaren 60 populair waren om de giallo meteen herkenbaar te maken. Italiaanse filmcritici vonden de film volstrekt ongeloofwaardig en immoreel en bovendien een gevaar voor de mentale gezondheid van de kijker. Maar dat geldt eigenlijk voor alle gialli. Luistert u zelf? Sette Scialli di Seta Gialla van Manuel de Sica. Een horrorscore uit 1972.

Regisseur en acteur Vittorio De Sica met zijn zoon componist Manuel De Sica na een eerste gezamenlijke productie Amanti aan nog 6 films. Het familiedrama Il Giardino del Finzi Contini uit 1970 wint de Oscar voor de beste buitenlandse film van 1970. Hierdoor komt ook Manuel in de internationale schijnwerpers te staan. Vanaf dit moment kan hij het vak op eigen kracht invullen, maar dit neemt niet weg dat hij voor praktisch alle eropvolgende films van zijn vader Vittorio ook de score schrijft. In 1974 sluiten ze hun samenwerking af met Il Viaggio, de laatste film van de regisseur. Vittorio De Sica overlijdt in dat jaar, 1974. In Il Viaggio wordt een weduwe, gespeeld door Sophia Loren, op reis genomen door haar zwager, gespeeld door Richard Burton, op wie ze altijd al verliefd was, zelfs voordat ze met zijn broer moest trouwen. Het wordt een reis vol nostalgie, omdat ze een arts zoeken die de terminale ziekte van de weduwe kan behandelen. Manuel De Sica componeert een lieflijk hoofdthema dat we hier ter afsluiting laten horen. De score wordt gedirigeerd door Alessandro Blocksteiner. Manuel De Sica maakte muziek voor in totaal zo'n 125 films, totdat hij in 2014 voortijdig op zijn 65ste overlijdt.

In The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, ging het over de filmmuziek van Manuel de Sica. Samengesteld door Kees Hoogenbeek, techniek Dirk Winkel.

Het Internationaal Filmfestival Rotterdam, het IFFR, is net afgelopen en bood weer een reservoir aan nieuwe, spraakmakende films. In deze cinematiek, hier bij de Concertzender, kijken we terug op de afgelopen 20 jaar van het IFFR en brengen we van een aantal artistieke hoogtepunten de soundtracks. Een uur lang luisteren naar hoogtepunten uit soundtracks van onder andere Parasite, In the Mood for Love, Hidden Dragon, Moonlight en Phantom Thread. Een lijst met muziek waarmee we de hele wereld overgaan. Een lijst die is terug te vinden op onze website. Een lijst die zal uitnodigen tot het zien van de films zelf. Veel luisterplezier nu en voor later. Kijkplezier.

待月西厢下，迎风湖畔开，忽长花影动，啊，疑是玉人来啊。

Dit was Cinematiek hier bij de Concertzender. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie te vinden op onze website concertzender.nl. Het programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Veel muziek, weinig woorden. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: U luistert naar de Concertzender en de tune zegt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 136 van de serie Jazz in de Film. En naar binnen de zesde aflevering die gaat over gefilmde optredens. En deze keer is die gewijd aan de Amerikaanse jazzzanger en bandleider Gab Galloway. Deze Gab Galloway is geboren in 1907 en overleden in 1994. Hij componeerde en voerde zijn nummers met zijn band uit. Tussen 1934 en 1950 trad hij op in films met deze band dus. En in 1980 had hij bovendien nog een rol in de film The Blues Brothers. Zijn band bestaat uit Lamar Wright en Edwin Swayze trompet, Dee Priest Wheeler en Harry Wright trombone, Eddie Barefield, Andrew Brown, Orville Harris en Walter Thomas zijn goed voor de houtblazers, Benny Payne piano, Morris White gitaar, L. Morgan Bass, Leroy Maxey drums, en dat is de orkestleiding, die is in handen van Gab Galloway. En hij doet ook zang en ook de aankondigingen. We gaan luisteren naar vier songs uit de film Minnie de Moocher uit 1934. Eerst hoort u twee versies van Minnie de Moocher, daarna Rail Rhythm en daarna Sus Su Sus. Zoals gezegd, Gab Galloway en his orchestra.
1: Cam, Callum.

U luistert naar filmmuziek met Gab Galloway en this orchestra. En we gaan luisteren naar vier songs uit de film Heidi Ho uit 1937. Openingthema in To I Have Got a Right to Sing the Blues, de Heidi Ho Miracle Man, Frisco Flow en Some of These Days. Dat zijn de titels die u gaat horen. Gab Galloway wederom dus en this orchestra.

call.

Dat is dus filmmuziek van Gab Galloway en u hoorde hem met His Orchestra. We gaan luisteren naar enkele losse opnamen, gemaakt in 1942. De Skunk Song, Virginia, Georgia en Caroline. En Blues in the Night met Russell Smith, Chet Collins, Jonah Jones en Lamar Wright trompet. Tyree Glenn, Gack Johnson en Quinton Jackson trombone. Irving Brown, Hilton Jefferson en Drew Brown, Al Gibson en Walter Thomas, die zijn goed voor de houtblazers. Benny Payne bespeelt de piano, Danny Barker gitaar, Mill Hinton bas, G.C. Hurt drums, orkestleiding, zang en spraak Gab Galloway.

Gab Galloway dirigeerde zijn orkest met zijn filmmuziek. En dat is ook het volgende. De drie songs uit de film Stormy Weather uit 1943. Met de titels Jumpin' Jive, Sunday in Savannah, Geechee Joe en Galloway Boogie. Het is een studioopname uit 1950. Dit keer met Johnny Jones trompet, Tyree Glenn trombone, Ike Quivek tenor sax, Dave Riviera piano, Milt Hilton bass en Panama Francis drums.

Raad 1943, Kitschy Joe en My Ain't That Something, oftewel Stormy Weather. Drie nummers voor de film gecomponeerd door Cab Calloway samen met de combinaties Palmer Gibson, Froba Palmer en Mills Gaskill. Met zang van Cab Calloway en een studioorkest onder leiding van Cyril G. Mockridge.

Dat was een studioopname uit 1950. Veel muziek dus met Van Gap Galloway. Dan nog enkele opnamen uit Stormy.

En deze filmmuziek van Gap Galloway werd gespeeld door een studioorkest onder leiding van Cyril G. Mockridge met zang van Gap Galloway. U luistert dus naar muziek, filmmuziek van Gap Galloway. We zijn toe aan zijn Jitterbug Party uit 1934. Gap Galloway en this orchestra speelt en zingt de nummers. En dat zijn de volgende. Hotcha Res Mates, Long About Midnight en natuurlijk Jitterbug.

0: get a Vogue.
1: En met deze filmmuziek van Gab Galloway, door Gab Galloway en his orchestra, besluiten we deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld zoals gebruikelijk door Kees Hoogenberg.

U bent weer welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematheque. En dit wordt de eerste van twee afleveringen over de veelzijdige componist Clint Mansell. Geboren is hij op 7 januari 1963 in Coventry in Engeland. En Mansell begon zijn carrière als leadzanger van de alternatieve rockband Pop Will Eat Itself. Zijn overgang naar filmmuziek begon in 1998 met de samenwerking met regisseur Darren Aronofsky. Clint Mansell en Darren Aronofsky vormden een krachtig duo waarbij Mansell de films van Aronofsky verrijkte met zijn kenmerkende composities. Het meest opvallende werk uit deze samenwerking is ongetwijfeld de soundtrack van Requiem for a Dream uit 2000. De aangrijpende en meeslepende muziek van Mansell versterkte de intensiteit van de film en zorgde ervoor dat hij een opvallende en gevestigde componist werd in de filmindustrie. De film Requiem for a Dream is gebaseerd op de gelijknamige roman van Hubert Selby Jr. en volgt het leven van vier personages. Personages die worstelen met verslaving en de destructieve gevolgen daarvan. De film verkent de duistere kant van drugsverslaving. Het verlangen naar een beter leven escaleert in een neerwaartse spiraal van obsessie, wanhoop en desillusie. En dit alles wordt in samenwerking met het Kronos Quartet muzikaal omlijst door Mansells onrustige, beklemmende soundtrack.

Na het succes van Requiem for a Dream bleef Clint Mansell met memorabele composities zijn stempel drukken op de filmwereld. In het tweede deel duiken we in twee andere opmerkelijke soundtracks. De soundtrack van Moon uit 2009 is een subtiel werk. De minimalistische benadering van Mansell, gecombineerd met een vleugje elektronica, weerspiegelt perfect de eenzaamheid en existentiële thema's van de film. Zijn vermogen om met weinig middelen veel emotie op te roepen, wordt in de muziek goed duidelijk. Clint Mansell componeerde ook de soundtrack voor de film Black Swan uit 2010, een nieuwe samenwerking met Darren Aronofsky. De muziek draagt aanzienlijk bij aan de intense en emotionele sfeer van de film. Een film die draait om de wereld van het ballet en de psychologische tol die streven naar perfectie eist. Mansell combineert klassieke en elektronische elementen in de soundtrack en dat resulteert in een meeslepende en beklemmende luisterervaring. Een ervaring die perfect aansluit bij de psychologische thriller. De muziek weerspiegelt de emotionele strijd van de hoofdrolspeelster, gespeeld door Natalie Portman.

En ook de soundtrack van de film Noah uit 2014 werd gecomponeerd door Clint Mansell. En Mansell werkte hiervoor opnieuw samen met regisseur Darren Aronofsky. Noah is een Bijbels epos dat het verhaal vertelt van de Ark van Noah en de zonsvloed. De harmonieën van de soundtrack weerspiegelen het majestueuze karakter van de film. In de muziek weerklinken krachtige orkestrale arrangementen als zonnestralen die de essentie van de film omarmen. De muziek onthult de grootsheid van de gebeurtenissen als een kosmisch ballet. Mansell werkte voor Noah wederom samen met het Kronos-kwartet.

U heeft geluisterd naar het Kronos Kwartet tot besluit. Met muziek gecomponeerd voor de film Noah. Een film van Darren Aronofsky. En de filmmuziek was natuurlijk van Clint Mansell. En tot zover dan deze aflevering van Cinematheque. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. En de speellijst, daarin vindt u verdere informatie op onze site concertcenter.nl. Ook te bereiken is deze informatie uiteraard via onze app. Het programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender en dit wordt de eerste van een serie speciale edities van Cinemathèque. In deze bijzondere afleveringen gaan we dieper in op specifieke filmgenres. We verkennen de muziek die deze films tot leven brengt. En deze keer richten we de schijnwerpers op horrorfilms en de bijbehorende soundtracks. Horrorfilms hebben al decennia lang de kijker betoverd en laten huiveren. Ze nemen ons mee op een reis naar de duistere uithoeken van de menselijke geest waar angst, mysterie en spanning regeren. Het is de kracht van de muziek die de angst tot leven wekt. En de soundtrack van een horrorfilm speelt dan ook een cruciale rol bij het opbouwen van de sfeer en het overbrengen van de emoties. We beginnen dit blok met Disaster Pieces soundtrack voor It Follows. Deze film volgt een jonge vrouw die sinds een intieme ontmoeting wordt achtervolgd door een bovennatuurlijke entiteit. Een entiteit die kan veranderen in elke persoon. De spanning in de film zit in de constante dreiging van de onzichtbare vijand die verbeeld wordt door de muziek. De synthesizers creëren een hypnotiserende spanning die je op het puntje van je stoel houdt. In The Witch, de volgende film van regisseur Robert Eggers, volgen we een 17e-eeuwse familie in New England. De familie wordt geteisterd door bovennatuurlijke krachten nadat ze zijn verbannen naar een afgelegen gebied. De spanning ontstaat uit de oplopende paranoia en het gevoel van isolatie. In de soundtrack van Mark Corvin roepen de composities een sinistere sfeer op. Een sfeer die de paranoia en het isolement van de personages in de film weerspiegelen. De middeleeuwse instrumenten voeren daarnaast een authentieke en angstaanjagende dimensie toe. En als laatste in dit eerste deel van de uitzending luisteren we naar de soundscore van Johan Söderqvist voor de film Let the Right One In. Zijn muziek brengt de complexe relatie tussen de twee hoofdpersonages meer naar voren. Het zijn Oscar, het is een verlegen en gepeste jongen die in een flatgebouw woont en eenzaam is. En Ellie, zij is een mysterieus meisje dat naast Oscar komt wonen. Ze blijkt een eeuwenoude vampier te zijn. Het is een subtiele soundtrack met ruimte voor nuances en verschillende emoties.

Ben Frost en Sinfonietta Cracovia gaan we nu horen. Ze nemen ons mee naar de intrigerende wereld van tijdreizen en mysterie. Het zijn hun composities voor de serie Dark Circle One. De serie draait om tijdreizen, verdwijningen en geheimen in een klein stadje. En de spanningen komen door het complexe web van tijdlijnen en de mysterieuze gebeurtenissen die er plaatsvinden. Chernobyl van Hildur Guðnadóttir legt de beklemmende stilte vast van een nucleaire ramp. De componist Hildur Guðnadóttir maakt gebruik van diepe, zware strijkers en lage tonen om de desolate, verlaten omgeving van het nucleaire rampgebied te benadrukken. Deze geluiden roepen een gevoel van eenzaamheid op, wat het beeld van een verlaten stad versterkt. Een stad die dus doordrenkt is van gevaarlijke straling. De soundtrack heeft ook geluidseffecten die doen denken aan de nasleep van de ramp, het tikken van Geiger-tellers en het geluid van radioactieve straling. Deze effecten versterken de angst en het gevaar dat de personages in de serie ervaren. En tot slot luisteren we naar Hereditary van Colin Stetson. Het is een tour de force van muzikale horror. Zijn indringende saxofoonmuziek roept een gevoel op van onheil en onvermijdelijke tragedie, wat perfect past bij de film.

U heeft kunnen luisteren naar de eerste Cinematheque special, waarin we de relatie tussen muziek en genrefilms hebben verkend. En deze keer was het genre horrorfilms. Het programma werd samengesteld door Robin Polm en de speellijst, u weet het wellicht wel, die vindt u op onze site concertzender.nl. Daar vindt u naast de speellijst nog andere informatie en die informatie kunt u uiteraard ook bereiken via onze app. Het programma kwam tot stand dankzij medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Dit is Le Concert Center. Welkom bij The Sound of Movies. Ons filmmuziekprogramma met in de reeks jazz in de film. Aflevering 135, gefilmde optredens. Deze keer gewijd aan de Latijns-Amerikaanse bandleider Javier Cugat. De Spaanse violist, cartoonist en bandleider Javier Cugat groeide op in Havana. Hij werd geboren in 1900, overleed in 1990. Hij vormde het huisorkest van het Waldorf Astoria Hotel in New York en trad in Hollywood op met zijn orkesten in de periode 1936-1948. Trad op in veel Amerikaanse films. Hierbij voerde hij muziek en dansnummers van andere componisten uit, maar hij componeerde zelf ook wel. Bijvoorbeeld voor de film Luxury Liner uit 1948, Holiday in Mexico 1946 en Two Girls and a Sailor in 1944. U hoort nu eerst deze eigen composities van Javier Cugat door de Wild Sisters, Carmen Miranda, Jane Powell en Javier Cugat zelf zang. En verder een studio koor en Javier Cugat en zijn orkest.

In The Sound of Movies bij de Concertzender luistert u naar filmmuziek van Javier Cugat. En naar deze eigen stukken van Cugat, nu nummers van onder meer Jerome Kern uit de film You Were Never Lovelier uit 1942. Javier Cugat en zijn orkest met zang van Fred Astaire.

U luistert naar filmmuziek van Javier Cugat. Na deze score van Jerome Kern, nu muziek uit onder meer de volgende films: Two Girls and a Sailor, The Invisible Man en Go West, Young Man. Javier Cugat en zijn orkest met zang van Mae West, Lina Romay en Tony Garea.

side. What a thrilling night.

U hoorde avant-gardistische muziek van de film High Rise van regisseur Ben Wheatley. Wheatley regisseerde ook Rebecca, een romantisch psychologisch drama gebaseerd op de gelijknamige klassieke roman van Daphne du Maurier. De film volgt een jonge bruid die zich vestigt in het imposante landhuis van haar echtgenoot Maxime de Winter. Christine Scott Thomas, die schittert als Mrs. Danvers, speelt de huishoudster met een duister geheim. Wheatley's regie legt de nadruk op de klassieke elementen, terwijl de muziek van Clint Mansell de spanning en mysterie in de film verdiept.

En dat was muziek van Clint Mansell voor de film Rebecca van regisseur Ben Wheatley. U heeft geluisterd naar Cinematheque. Het programma werd samengesteld door Robin Pon. De speellijstinformatie over de uitgezonden muziek die vindt u op onze site concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender. In het komende uur ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film vandaag aandacht voor Maurice Jarre. De componist Maurice Jarre begon zijn carrière in de Franse cinema in de jaren 50 als vaste medewerker van regisseur Georges Franju. Uit deze oogst zijn losse thema's in aflevering 122 van Jazz in de Film te horen geweest. Dat was in de herfst van 2017. In deze derde uitzending met muziek van Jarre laten we langere stukken uit zijn scores horen. We beginnen met het thema dat zijn grote internationale doorbraak betekende, namelijk de hoofdmelodie van Lawrence of Arabia. Voor dit epos uit 1962 won hij zijn eerste Oscar. Het succes van de film en de soundtrack mag blijken uit het feit dat het hoofdthema op veel verzamelalbums terechtkwam. Een van de muzikanten die meteen een cover maakte van de compositie was Lalo Schifrin. Het nummer staat op een LP die in 1963 door MGM Records werd uitgebracht. De titel van het album Between Broadway and Hollywood geeft aan dat Schifrin, jazzarrangeur uit Argentinië, al vroeg was geïnteresseerd in film. Zelf had hij eind jaren 50 voor twee Argentijnse films de score geschreven. Schifrin zou zich ontwikkelen tot een groot jazzmusicus en filmcomponist. In het hoofdthema van Lawrence of Arabia heeft Maurice Jarre de wijsheid van de woestijn en de kracht van de bewoners van het Midden-Oosten uitgedrukt. Lalo Schifrin steekt de majestueuze melodie uiteraard in een jazzjasje. Voor dit arrangement dirigeerde hij zijn eigen ensemble.

Maurice Jarre trekt de aandacht in de Verenigde Staten, maar voordat hij definitief naar Hollywood emigreert, componeert hij ook nog voor films in Europa. In hetzelfde jaar als Lawrence of Arabia komt in Frankrijk Thérèse d'Esquerou uit. Een drama van Jarre's vaste regisseur Georges Franju. Thérèse wordt gespeeld door een jonge Emmanuel Riva, bij ons bekend van de rol van de verlamde echtgenote van Jean-Louis Trintignant in Amour. Dat was op hoge leeftijd in 2012. Ook in 1962 keek ze al uit naar de dood, maar nu die van haar man. De jonge vrouw zit vast in een saai huwelijk en besluit haar man langzaam te vergiftigen. Maurice Jarre componeerde een dramatische score waarvan de 4 stukken op een EP'tje verschenen. Hiervan draaien we het thema Guitare pour Thérèse. Maurice Jarre had de muzikale leiding.

In 1965 verfilmt de grote Hollywood-regisseur William Wyler The Collector, de bestseller van John Fowles. William Wyler was altijd nogal bang om zijn eindmontage uit handen te geven aan de componist voor de Final Touch, omdat de muziek dan iets kon toevoegen waarover hij geen controle meer had. De regisseur was namelijk na een ongeluk slechthorend geworden. Toch worden zijn films gekenmerkt door opvallend goede scores. Als hij zijn componist uiteindelijk zijn vertrouwen gaf, kwam het dus tot goede resultaten. In The Collector speelt Terrence Stamp een employé op een saai kantoor. Hij heeft geen enkele controle over zijn leven, behalve over zijn vlinderverzameling. Wanneer hij ineens veel geld krijgt, besluit hij om aan zijn collectie een vriendinnetje toe te voegen. Hiertoe ontvoert hij een kunststudente en sluit haar op in de kelder. De score drukt enerzijds de schoonheid van de verzameling uit. Aan de andere kant moet de muziek zo onopvallend mogelijk zijn. Net de hoofdpersoon die een grijze muis is. U hoort de vlotte tunes die in de film op de achtergrond spelen, vermengd met de scores die de spanning verhoogt. Maurice Jarre hier weer, hij dirigeert een studioorkest.

Net als tegenwoordig in Nederland werd in de jaren 60 het kijken naar autoraces ineens een rage. In korte tijd kwamen er enkele grote producties in de bioscopen waarin zo hard mogelijk moest worden gereden. De Amerikaanse automobielindustrie draaide op volle toeren en er was geen tekort aan benzine. In 1966 is de eerste het sportdrama Grand Prix. John Frankenheimer regisseert James Garner als Formule 1-coureur die door zijn team wordt ontslagen wanneer hij door roekeloos rijgedrag in Monaco een collega heeft laten verongelukken. Ook loslopende vrouwen, zoals een journaliste, een concurrente en de verloofde van een teamgenoot, vormen een gevaar. De film heeft een internationale sterrencast met Eva-Marie Saint, Yves Montand, Toshiro Mifune en Françoise Hardy. MGM brengt de productie groots uit. Hierbij hoort ook de promotie van de muziek van Maurice Jarre, die net als zijn tweede Oscar heeft gewonnen voor Dr. Zhivago. Jarre neemt speciaal voor het soundtrackalbum arrangementen op van de belangrijkste muziekthema's. Omdat de Latijns-Amerikaanse muziek in de mode is, maakt Jarre er bescheiden bossa nova's van. Er komt ook een singeltje uit waar weer andere leidmotieven op staan. Als een grapje voor kenners werkt hij zijn succesvolle melodie uit Dr. Zhivago, het thema voor Lara, als cocktailmuziek. Het had source muziek in de film moeten zijn, maar is uiteindelijk geschrapt. U hoort het als laatste nummer. Maurice Jarre dirigeert het orkest van de MGM Studios.

filmmuziek van Maurice Jarre. Alfred Hitchcock was niet muzikaal, maar hij engageerde wel goede componisten, totdat hij uit jaloezie ruzie mee zocht. Zo raakte hij in de eindmontage van Torn Curtain zijn vaste componist Bernard Herrmann kwijt. En dat was in 1966. Hitchcock maakte na deze breuk

speelt zich af in de Koude Oorlog rond de Cuba-crisis van 1962. De naam Topaz verwijst naar een geheim agent die NAVO-geheimen aan de Russen zou hebben doorgespeeld. Hitchcock rommelt met het einde van het verhaal. De film wordt lauw ontvangen. Maurice Jarre mag de score schrijven, vrijwel zonder bemoeienis van de regisseur. Vanwege de verwijzing naar Havana componeert hij een rumba en voor de zoektocht naar de identiteit van de spion een spannend stuk voor percussie.

Plaza Suite, dat is de verfilming van een van de succesvolle theatercomedies van Neil Simon. Simon schreef ook het scenario voor de film, die in 1971 is geregisseerd door Arthur Hiller. Het is een drieluik waarvan alle delen zich afspelen in kamer 719 van het Plaza Hotel in New York. De drie verschillende verhalen gaan allemaal over huwelijk en huwelijkse trouw. Walter Matthau speelt telkens de man en Maureen Stapleton, Barbara Harris en Lee Grant zijn de vrouwen al dan niet met hem getrouwd of met hem verleidend. Niet alleen dezelfde locatie verbindt de delen, ook de score van Maurice Jarre. Hij componeert niet zozeer aparte thema's voor de plek en de personages, maar wel één teneur, namelijk de jazz, die past bij New York en bij hotels. Deze letterlijke lounge-muziek valt enigszins melancholiek uit en brengt zo de drie verhaaltjes samen in eenzelfde ironie. Maurice Jarre weer dirigeert hier een studioorkest.

En dit was bij de Concertzender ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies, in het teken van componist Maurice Jarre. Samenstelling Kees Hoogenberg, techniek Dirk Winkel.

U luistert naar de Concertzender en met deze tune weet u het waarschijnlijk wel. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 128 wordt het in de reeks Jazz in de Film. Met een score van de Italiaanse componist Piero Umiliani. Die leefde van 1926 tot 2001. Naast een enorm aantal scores die hij schreef voor Italiaanse films, documentaires en televisieseries, wordt zijn muziek nog steeds gebruikt in films als The Muppets en bijvoorbeeld Ocean 12, die overigens pas is gemaakt na zijn dood. U gaat luisteren naar scores uit Angeli Bianchi, Angeli Neri, een documentaire van Luis Catini uit 1969 over de verschillende satanische riten in de wereld, zoals voodoo en zwarte magie. En de score bevat thema's die hij samen gecomponeerd heeft met Bernice McDonald, Giotil, Terry en Zala. Met zang van Shirley Hammer, Edda Del Orso, Nora Orlandi, Maria da Peña Silva en Mark David. En de koren van Nora Orlandi en Alessandro Alessandroni. En de solisten Franco de Gimini, harmonica, Carlos Pes en Mario Canji, gitaar, Mauricio Majorana, contrabas, Roberto Porio, drums en Antonello Venucci, harmonorgel en klavinet. En verder hoort u nog het Forever Amber Big Orchestra, dat onder leiding staat van de componist zelf, Piero Umiliani.

U hoorde Dizzy Gillespie en Charlie Parker in een compositie gemaakt door John Gillespie en Kenny Clarke in 1945 al voor de film On the Road, die uitkwam in 2012. Salt Peanuts was het. Dan nu Sam Butera. Hij speelt eigen thema's uit de film The Rat Race uit 1960.

0: En dat was Sam Butera. Hij speelde eigen thema's uit de film The Rat Race uit 1960. En dan tot slot van deze Sound of Movies met jazzgrootheden nog een klein stukje met Sam Butera, die de volgende song speelt. I Wanna Be Like You, afkomstig uit de Disney tekenfilm Jungle Book uit 1967. Gecomponeerd door Richard en Robert Sherman en uitgevoerd door Sam Butera dus en The Witnesses. Met zang van Louis Prima als King Louis, Bruce Radaman als Mogoli, Phil Harris als Baloo the Bear en Sebastian Cabot als Bagheera.
1: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I want to be like you. I want to walk like you, cheep, talk like you, cheep, chew. You see it's true.

0: It's Baloo the bear!
1: Yeah, that's him!
0: How'd our square get in there?
2: Baloo, it's you!
3: I Wanna Be Like You, afkomstig uit de Disney-film Jungle Book uit 1967. Dat is een klein stukje met Sam Butera. En daarmee besloten we deze aflevering van The Sound of Movies, een programma dat voor de Concertzender wordt samengesteld door Kees Hoogenberg.

En met deze tune is het duidelijk dat we bij de Concertzender weer verder gaan met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 127 wordt het in de reeks Jazz in de film, met een score van de Italiaanse componist Piero Umiliani, die leefde van 1926 tot 2001. Naast een enorm aantal scores die hij schreef voor Italiaanse films, documentaires en televisieseries, wordt zijn muziek nog steeds gebruikt in films als The Muppets en bijvoorbeeld in Ocean 12, die overigens pas na zijn dood werd gemaakt. Nog niet uitgezonden fragmenten uit de film gaan we beluisteren, en wel uit de film Sweden Heaven and Hell, of in goed Italiaans Svezia Inferno e Paradiso. Uit 1968 is deze film. Het is een pseudo-documentaire van Luigi Scattini over seksualiteit in Zweden. De muziek zowel als de songteksten zijn dus van Piero Umiliani. Met zang van Alessandro en Giulia Alessandroni en Edda dell'Orso. En de solisten zijn Gatto Barbieri tenorsax, Antonello Vanucchi, hammondorgel en vibrafoon, Piero Umiliani, de componist dus, piano en klavinet, Carlo Pes en Enzo Grillini, gitaar, Maurizio Majorana en Giovanni Tommaso, bas, Roberto Podio en Bruno Biracco, drums, en u hoort een big orchestra en string orchestra onder leiding van de dirigent, Piero Umiliani dus.

En met deze muziek voor Tenkiller zijn we weer aan het einde van deze aflevering van Cinematheque. U hoorde het afgelopen uur, muziek dus, uit de films After Sun en Tenkiller. Het programma werd samengesteld door Robin Palm en de speellijst en nog meer informatie die vindt u in de gids op onze site concertcenter.nl. Ook te vinden natuurlijk via onze web, die moet u dan wel eerst downloaden uiteraard als u die nog niet heeft. Het programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam. En tot het volgende programma hebben we nog even te gaan. In die tijd hoort u ook een track, namelijk One Without, uit deze film After Sun.

U kunt bij de Concertzender gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinematheque. In deze aflevering aandacht voor de filmmuziek van Justin Hurwitz. Deze Amerikaanse componist heeft recent meerdere soundtracks gemaakt voor veel geprezen films, waaronder de films Whiplash en La La Land. We beginnen met zijn doorbraak in 2014 met de film Whiplash. Deze intense film is geregisseerd door Damien Chazelle, met wie Justin Hurwitz vaak samenwerkt. De film Whiplash gaat over Andrew, een ambitieuze 19-jarige drummer die studeert aan een conservatorium op Manhattan. Hij wordt geselecteerd om lid te worden van het jazzorkest van Terence Fletcher, een beruchte en veeleisende leraar. Fletcher daagt Andrew uit om zijn grenzen te verleggen om hem tot een van de beste drummers ter wereld te maken. En Andrew is vastbesloten om Fletcher te bewijzen dat hij het waard is om zijn mentor te zijn. Hij oefent dag en nacht. Hij wordt steeds beter, maar Fletcher's methoden zijn niet alleen streng, maar ook vaak wreed en vernederend. Andrew wordt vaak gedwongen om zijn eigen grenzen te overschrijden en zijn dromen op het spel te zetten. Justin Hurwitz creëerde in zijn score een werk met spanning en passie. Zijn gebruik van jazz-elementen en ritmische complexiteit brachten de obsessie van het streven naar perfectie en de chaos van het drummen tot leven. Voor zijn werk aan Whiplash ontving Hurwitz de Academy Award voor beste originele muziek.

In 2016 kwam Justin Hurwitz met de soundtrack voor La La Land opnieuw onder regie van Damien Chazelle. La La Land is een romantische musicalfilm uit 2016. De film speelt in Los Angeles en volgt het verhaal van Mia Dolan, een serveerster met de droom om actrice te worden, en van Sebastian Wilder, een jazzpianist die ervan droomt om zijn eigen club te openen. Mia en Sebastian ontmoeten elkaar toevallig en ze worden verliefd. Ze steunen elkaar in hun dromen en helpen elkaar om succes te behalen, maar naarmate ze succesvoller worden, komen ze ook steeds meer onder druk te staan. Mia krijgt een grote kans om haar droom te verwezenlijken, maar ze moet daarvoor inleveren op haar artistieke integriteit. En Sebastian opent zijn eigen club, maar moet daarvoor concessies doen aan zijn muzikale idealen. Hurwitz creëerde een soundscape die het verhaal van liefde, ambities en dromen probeert te vertolken. Zijn stijlvolle mix van jazz en romantische melodieën leverde hem niet alleen een tweede Academy Award voor beste originele muziek op, maar ook een Oscar voor beste originele lied voor City of Stars. En dit nummer wordt in de film gezongen door Emma Stone en Ryan Gosling, die de rollen van Mia en Sebastian op zich hebben genomen.

In 2018 bundelden Hurwitz en Chazelle opnieuw hun krachten voor First Man. Deze biografische film vertelt het verhaal van astronaut Neil Armstrong en zijn epische reis naar de maan. De ruimtelijke en emotionele diepte van de film vereiste een subtielere en introspectieve benadering. Hurwitz leverde een score af die de essentie van een reis naar de maan probeert te verbeelden. De soundtrack is gebaseerd op een minimalistische stijl met een focus op ritme en harmonie. En dit creëert het gevoel van spanning en opwinding dat past bij de thema's van de film.